Dat is mijn jaar. Chris Hawaii. Chris Hagen. Chris Hagen. Chris Hagen. Chris Hagen.